Dat hummer dat demo zat een disco op aan hoofd, aan Rivan op de zijde, af voor vier, af voor handen. Ha, wat hummer dat gespeeld. Françoise Hardy, dat geeft me François aan de feest, dat is Françoise, wat Lo François zingt. Een meem van Hardelo zingt, als een titel namelijk in Nemlichten, aan het was namelijk voor 64, ja.